0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.
3: Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn

voor een speelster van Aiolos, want die duwde Brit Kolk daar toch in de rug. En dat is Mees Bonthuis, die moet voor 2 minuten naar de kant. En dan heeft Kliek de kans om via een strafworp de stand weer gelijk te trekken. 5-5, Brit Kolk weer. Brit Kolk, oei, en de hand van José Zuidema, die zorgt ervoor dat deze strafworp van Brit Kolk niet gescoord wordt. En dat is, ja, dat zijn dan ook weer 100% kansen, hè, die je dus eigenlijk wel moet maken. Maar dat doet ze niet. En dat betekent nog wel dat Aiolos nog steeds met een man minder, of een vrouw minder, moet ik natuurlijk zeggen. En ze slagen er wel in om nog een bal richting Jolanda Stevens te krijgen. Maar daar wordt gefloten voor een overtreding van Isa Kikkert. Aiolos weer in de balbezit via Marga Beer. Dan gaat het naar Sarah Toren. Die wordt door 3 dames van Kwiek tegen de grond gewerkt. En dat schijnt ook niet te mogen. En nu is het Aiolos aan de linkerkant weg met Marga Beer. Helemaal aan de andere kant. Dan naar de middenvrouw, dan naar de buitenspeelster. En een goede redding van Jolanda Stevens op het schot van Irene Mick. Dan een counter voor Kwiek aan de linkerkant. Nou, Daniek, ja! Daniek Broen scoort haar tweede. Prima aanval. En 5-5, schitterend gedaan. Er was duidelijk ruimte, goed gebruik van gemaakt. En zo staat het dus met nog 9 minuten te spelen in de eerste helft. 5-5 is het amusante wedstrijd. Beide ploegen maken elkaar niets. En ja, grozieren in schoten die er niet in gaan. Maar ook elke ploeg heeft er nu 5 in liggen. Aiolos gaat door het midden en er wordt wel gescoord. Maar er is al gefloten wegens een overtreding. Daar komt Kriek dan wel goed weg, want die bal die zat er al in van Hedy Oosterbrink. Maar kent geen genade dus weer in de ogen van Kuiper. En weer in Oosterbrink aan de linkerkant. Nu tegen de paal is dat schot van Lydia Brouwer. En daar komt Kriek dus goed weg. Nog 9 minuten in de eerste helft. En 5-5.

0: Garth Brooks met Thunder Rolls. En dan gaan we naar de korfbal, wou ik zeggen. We gaan naar de handbal. Daar stond het 5-5, als het goed is. De laatste keer dat we hier spraken, Rijn.
1: Ja, en toen was het Mau de Vries die via strafworp de stand op 6-5 bracht. En daarna kreeg Ajonis een strafworp. Via Daniela Zuidema werd het 6-6. Daarna kansen voor Kriek via Baudrit Kolk. Nu is het Danique Broens die op de schoen van José Zuidema ziet. Daarna een knappe redding van Jolanda Stevens. Daarna een schot van Jana Okken op de voeten van Zuidema. En daarna was het in de 25e minuut. Was het Britt Kolk die uiteindelijk de stand op 7-6 bracht. Daarna kwam ze weer vrij en miste. Dan had ze de kans op 8-6. Dus met andere woorden, Kriek doet het gewoon fantastisch tegen de ploeg die nog ongeslagen is. En met die 7-6 voorsprong met nog 3 minuten te spelen in de eerste helft. En de trainer van Ajonis heeft inderdaad, denk ik, hier niet op gerekend. Want de ploeg heeft grootste moeite met Kriek. Dat met man en macht verdedigt. Nu ook weer prachtige redding. Jolanda Stevens met de voeten op het schot van Irene Mick. En zo blijft het dus 7-6. En, maar goed, dat is nog maar een geringe voorsprong natuurlijk. 1 punt is natuurlijk helemaal niets in het handbal. Maar het neemt niet weg dat Kriek gewoon een goede indruk maakt. Alleen aanvallend had ik nog wel wat meer efficiëntie verwacht. En dat is denk ik ook wel wenselijk. Als je echt een wedstrijd wil winnen, ja, Danique Broens probeert het wel, maar gaat via de handen van 2 speelsters van Ajonis in de handen van José Zuidema, die zelf nu over de middenlijn de bal nu afgeeft. Aan de linkerkant Mees Bonthuis. Dan gaat het naar de middenspeelster Hedy Oosterbrink. Daar gaat elke aanval zo'n beetje over. Dat is al de spelbepaler bij Ajonis, maar die heeft we ook 2 keer gescoord al. En bij Kriek heeft Danique Broens er al 2 in liggen. Britt Kolk 3 en Mau de Vries 2. En Ajonis in aanval nu met Kriek weer goed verdedigend. Ja, weer is het die Hedy Oosterbrink die door Femke van Es in een probleem wordt gebracht. Maar een overtreding dus. Blijft Ajonis in balbezit. Dan wordt het weer trekwerk aan Sarah Toren. En het blijft Ajonis in balbezit 2 minuten nog te spelen in die eerste helft. Met de gasten in de aanval. Dat is een trek- en sleurwerk. En dit is een knappe goal hoor, ik kan niet anders zeggen. Van Nees Bonthuis. Dat is haar eerste doelpunt. En daarmee wordt het dus 7-7. En nog 2 minuten te spelen. Kriek in balbezit met Mau de Vries. En nu staat Isa Kikkert naast haar. En is het aan de rechterkant Jana Okken en aan de linkerkant Danique Broens. Dus dat betekent dat Britt Kolk even op de reservebank zit. Alleen is ze er nu weer ingekomen en daar gaat toch wel dreiging van uit. Nu is het Danique Broens. Danique Broens naar komt een schot, wordt gekraakt door Mout de Vries. Maar die bal gaat over de achterlijn en dan kan Ajonis weer een aanval gaan opzetten. 7-7 nog steeds. En nog 1 minuut te spelen in de eerste helft. En dit moet Kriek toch wel zien te overleven. Het zou toch niet zo fijn zijn als je nou net voor rust toch weer een doelpunt tegen krijgt. Knappe redding hoor. Jolanda Stevens op dat vrije schot van Nees Bonthuis. En dat doet ze prima. Een goede invals, een goede vervangst voor Diewetje Jansen, die hier op de tribune zit met een lichte hersenschudding. Wat ik al zei, 2 keer de bal tegen het hoofd gekregen vorige week. In die dramatisch verlopen wedstrijd, die met 22-9 verloren ging. Maar Diewetje Jansen zei ook, ja, die bal die komt wel met 80 kilometer zo'n beetje op je af. En als dat van dichtbij is, ja, dan krijg je er wel last van. Nou, dat heeft ze dus inmiddels ook ondervonden. Daarom staat ze nu ook niet in het doel. Maar doet Jolanda even ze prima. Heeft al een aantal knappe reddingen verricht hoor. Maar met nog 27 seconden op de klok is het Ajonis dat graag voor is nog de voorsprong wil pakken. Krijgt nu de kans daarvoor. Schiet tegen de lat. En daar komt Kriek heel goed weg. Dat schot van Zoe van Dijk. En dan heeft de thuisploeg nog een mogelijkheid via en Femke van Es, en dan is het nog 10 seconden. Nou, schiet op dat doel, zou ik zeggen. Maar daar moet je wel een kans op krijgen. En dat krijgen ze niet. En nog 4 seconden. En dan is het Britt Kolk die het uiteindelijk probeert. Maar die gaat tegen de handen van Hedy Oosterbrink. En zo hebben we een vermakelijke eerste helft gezien tussen de dames van Kriek en Aeolus uit Wildervank. En de ruststand is 7-7. Beide ploegen zijn duidelijk aan elkaar gewaagd. Ja, dat is eigenlijk best wel verrassend te noemen, omdat Aeolus dus absoluut de favoriet was. Maar we krijgen nu dus een pauze. Ik heb geen idee hoe lang dit duurt. Dat zal, iedereen gaat nu de zaal uit, dus dat zal wel een minuut of vijf of misschien wel 10 zijn, wie weet. Maar maakt niet uit. Kwik doet het goed. Prima. Aeolus heeft de grootste moeite met de Hogeveense dames. En zo gaat deze eerste helft. Kent dus een ruststand van 7-7.

0: Glenn Frey met You Belong to the City. Ja, iedereen kent hem natuurlijk wel van de Eagles vroeger. Dat we naderen alweer langzaam de klok van 3 uur. En ja, dat betekent ook dat natuurlijk de handballen dat die weer uit de kleedkamers komen. Want die hebben de thee alweer op, denk ik. Toch, Rijn de Boer?
1: Ja, de pauze duurt dus 5 minuten, begrijp ik. Want de speelsters staan nu wel weer op het veld. Dat wil zeggen, alleen het team van Kwiek staat weer binnen de lijnen. Maar die van Aiolus nog niet. Die laten nog op zich wachten. Dus daar is inderdaad nog even het wachten op. En ik heb eens gevraagd hoe dat altijd gaat tegen Aiolus. Nou, meestal zijn dat wel spannende wedstrijden, werd er gezegd. En was het regelmatig stuivertje wisselen. En dat blijkt nu dus ook wel, dat beide ploegen gewoon elkaar niet smaken. En dan zegt zo'n 2 keer winst voor Aiolus en 2 keer verlies voor Kwiek dus heel weinig. Omdat beide ploegen gewoon heel goed aan elkaar gewaagd zijn. Het niveau is gelijk. En ja, het enige probleem bij Kwiek is dat men eigenlijk wat meer efficiëntie moet halen uit die aanvallen. Want men heeft er wel 7 keer gescoord. Daniek Broens 2 keer en Britt Kolk 3 keer en Maud de Vries 2 keer. En dat is prima natuurlijk. Maar verdedigend staat het wel goed. Jolanda Stevens heeft al een aantal reddingen moeten verrichten. Maar ook de verdediging staat gewoon als een huis. Heeft wel veel overtredingen nodig. Maar dat neemt niet weg dat daardoor de ploeg uitstekend in de wedstrijd blijft. En dan heeft het nog alle kansen om de eerste overwinning te gaan pakken. En dat is natuurlijk ook heel wenselijk. Als je 2 keer verloren hebt, dan gaat dat natuurlijk wat tussen de oren zitten. Dus men probeert, of men wil heel graag de eerste overwinning pakken. Dat moet dan ten koste van Aiolus gaan. Dan is het beslist niet minder en zeker niet. Het is een gelijkopgaande strijd en beide ploegen gaan zich nu weer opstellen voor de tweede helft. En dan gaan we kijken of Kwiek in het laatste half uur van deze wedstrijd ook het verschil echt kan maken. Of dat Aiolus toch de winst hier gaat pakken. Dat betekent dan hun derde winst. 35 Kuiper is er klaar voor. Beide ploegen zijn er klaar voor. En zo gaat de tweede helft al start. Het
0: bestand 7-7. 7-7 dus. Ja, wij naderen de klok van 3 uur dus. Nog een 1 minuut en 40 seconden te gaan. Dus de restant van de wedstrijd hoort u aan de andere kant van 3 uur. Tot zo.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot Second Life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen naar spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. En tot zover het nieuws. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal.
4: Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Richting Zaanstad is de vertraging nu ongeveer een kwartier. Vanaf de aansluiting met de A5 staat het al vast. En op de A5 zelf ook, van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort ligt bij Leusden water op het wegdek. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. En veel vertraging ook weer aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: uit de nadagen van de Beatles. Come Together, heerlijk nummer. Dan gaan we naar Kwik toe, want Kwik die keek tegen een achterstand aan. En is dat nog steeds zo, Rijn?
1: Ja, het is nog steeds 9-11. Nog net hetzelfde als de vorige keer. Ja, als je zulke dingen gaat zeggen, dan moet je natuurlijk niet doen. Want dan wordt er weer gescoord door Aiolis. Inderdaad, en daarmee wordt het 9-12 door Mees Bonthuis. En dat is toch wel een groot verschil nu eigenlijk. Voor het eerst 3 punten verschil. En Kwik heeft ook pech dat Danny Broens met een vervelende blessure van het veld af moet. Voelt aan haar knie. En dat ziet er niet goed uit. Dus die is vervangen door Femke van Es. Die is cirkelspeelster. En dat staat constant tussen twee speeltjes van Aiolis in. Nou, dan moet je wel van goede huizen zijn als je daar door een gaatje kunt vinden. Maar het lijkt erop dat Aiolis nu toch het verschil een beetje gaat maken. Kwik heeft het prima gedaan in de eerste helft. 7-7. Kansen op een voorsprong. Heeft het laten liggen. Heeft een aantal strafworpen gemist. En ook al in die tweede helft. Onder andere Maud de Vries die een strafworp miste bij 9-11. Maar nu is Aiolis uitgelopen naar 9-12. En dat moet niet groter worden. Want dan wordt de opgave voor Kwik wel heel lastig, ben ik bang. Aiolis laat de bal van rechts naar links heel snel. Ja, daar is de midspeelster van Aiolis wel helemaal vrijgespeeld. En die brengt de stand op 9-13. Dat is Lydia Brouwer. Ja, en dan ben ik bang toch dat de tegenstand van Kwik nu gebroken is. Met nog 19 minuten te spelen in deze wedstrijd. Nog een 4 punten achterstand goed zien te maken tegen een goede tegenstander. Wordt natuurlijk een lastig verhaal. Maar Kwik gaat er uiteraard wel voor. Via Kirsten Bruisma. Die wordt dit was gezet. Een overtreding. Dan naar Femke van Es. Die krijgt weer een duw in de rug. Maar Kwik blijft in balbezit. Dan gaat die bal helemaal naar de rechterkant. Oh, wat een mooie goal zeg. Schitterende goal van Jana Okken. Dat is haar eerste. En daarmee brengt ze de stand op 10-13. Want aan de rechterkant staat ze buitenspeelster. Er wordt niet zo vaak aangespeeld. Wel... Eén keer kan ik me herinneren, een schot gelost op de voeten van José Zuidema. Dat is de doelvrouw van Aiolis. Maar nu schiet ze die bal, of schiet, dat moet je zeggen, gooit de bal natuurlijk schitterend in de kruising. En zo is het 10-13, maar ja, de achterstand nog wel 10-3 punten. En weer is het die Dekselse Hedy Oostenbrink die scoort. En dat is haar 5e al. En daarmee scoort ze de 10-14. Met nog 18 minuten op de klok. En wordt het verschil nu toch wel groot. En gelukkig valt de blessure van Danny Broens mee. Want ze staat er weer in. En heeft nu ook gelijk al de bal. Aan de linkerkant staat ze. Krijgt nu ook. Oh, en dan wordt Liliane ook. En die gooit de bal zomaar over de zijlijn. En hey, dat is Isa Kikkert. En dat is natuurlijk niet handig. Speel je Aiolis in de kaart. En die hebben al een 4 punten voorsprong. Nog 17 minuten spelen. Moeilijk verhaal, ben ik bang voor Kwik.

0: Police, ergens uit het begin jaren 80 met So Lonely. En kan Kwik nog iets terug doen of is het een gedane zaak?
1: Dat laatste denk ik, want heel lang heeft Kwik bij kunnen houden tot 7-7 in de pauze. Daarna nog 9-11. Maar nu loopt de Aeolus toch wel snel weg hoor. Want het was van 10-13 werd het 10-19. 6 punten op rij. En Aeolus dat loopt er maar door. En nu ook een schitterende lop. Het is al de zoveelste lop die Jolanda Stevens verschalkt. Dit keer is het Irene Mick die de derde voor haar maakt. En die brengt de stand op 10-20. En ze heeft al een paar keer eerder vanaf de linkerkant een lopje gegeven over Jolanda Stevens heen. En dat deed ze nu ook weer, maar ze heeft ook alle vrijheid gekregen. De koek is een beetje op bij Kwik, zoals ik zei. Goed meegedaan. De eerste helft prima tegenstand geboden. Maar het is nu afgelopen, want nu heeft José Zuidema de bal, de kipster. Is er weer een counter voor Aeolus. Maar dan wordt er een overtreding begaan door Danique Broens. En dan is het Aeolus dat in balbezit blijft. Met nog 11 minuten spelen is de wedstrijd denk ik beslist met die 10-20. Dat gaat dan in het handbal heel snel. Even een fase, 10 minuten na rust. En toen scoorde Aeolus de ene na de andere. Nu ook weer, alles vliegt er nu ook in. Het is een mooi doelpunt trouwens hoor. Dat kan ik niet anders zeggen. Bal die vliegt er fantastisch in. Een doelpunt door Zoe van Dijk. En dan wordt het 10-21 jaar. En dan is het een hopeloze opgave voor Kwik. Dat pleit voor de thuisploeg. Dat het met alle inzet probeert nog tot een score te komen. Maar in de tweede helft zit dat er nauwelijks in. Men heeft nog maar 3 keer kunnen scoren. En eigenlijk ook weinig doelpogingen, ook dat niet. Omdat voor die tijd de verdediging van Aeolus alweer als een blok staat. En ook kiepster José Zuidema, die regelmatig knappe reddingen heeft verricht. Nu dan Danique Broens aan de linkerkant. Dan weer naar Britt Kolk, aan de midspeelster. Britt Kolk heeft moeite met de bal, krijgt dat toch. En dan komt er wel weer een schot van Maud de Vries. Maar weer gered door José Zuidema, de doelvrouw van Aeolus. Wedstrijd lijkt met 10 minuten nog te spelen. Volledig in het voordeel van Aeolus uit te vallen. Want 10-21, dat maakt Kwik niet meer goed.

0: Klein Orkest over de muur. Dan gaan we naar de slotfase van Kwik toe. En ja, het was een beetje een gedane zaak, begreep ik.
1: Ja, 11-22 inmiddels voor Aeolus. Dat hier weer twee punten gaat pakken en op de derde overwinning gaat afstevenen. Kwik op de derde nederlaag. Goed, het blijft wel de eerste helft, daar mag men wel tevreden over zijn. Heeft me prima gespeeld. Maar men geeft nu de ene kans naar de andere kans weg. Nu ook weer Mees Bonthuis die aan vierde scoort. 11-23. Zelf is het Britt Kolk die de lat nog een keer raakte. En nog een aantal schoten op José Zuidema. En dan wordt er nog een loopfout begaan door Danique Broens. En dan gaat alles mis in één keer. Dus moest kijken wat een vrijheid daar weer. En wat een prachtig doelpunt van Mees Bonthuis. En die brengt de stand dan op 11-24. Tenminste in mijn administratie. Maar dan heb ik zeker weer één gemist. Want op het scorebord staat nog steeds 11-23. Maar prima doelpunt hoor. Daar kun je niks van zeggen. Maar ja, Kwik verdedigt gewoon nu niet zo nauwkeurig meer als in de eerste helft. Geeft veel te veel ruimte weg. Het blijft toch 11-23. Nou, dan heb ik iets gemist waarschijnlijk. Dan is het Kwik dat het wel probeert via Maud de Vries. Maar die bal die gaat over. En Aeolus heeft inderdaad in de tweede helft het verschil gemaakt. Vlak naar rust was het na 9-11, toen was het 10-13. En van 10-13 liep het uit naar 10-21. Ja, en dat is Kwik gewoon te macht. Ach, moet je dat toch eens kijken. Het is net, laat ik dat maar niet zeggen. Maar Mees Bonthuis die kan zo doorlopen omdat twee spelers van Kwik elk een kant op gaan. Nou, en ze kan er zomaar doorlopen, maar Kwik heeft gelukt dat ze die bal overgooit. Nu Britt Kolk doet precies hetzelfde. Hey, de precisie in de aanval is helemaal weg bij Kwik. Kansen krijgt het wel, maar krijgt die bal niet eens meer in het doelvlak. En aan de andere kant, de ene kans naar de andere kans. Nu weer voor Lydia Brouwer, maar die gooit de bal voorlangs. En zo worden er nu aan beide kanten kansen gemist. Ja, de conditie gaat misschien ook wel meespelen. Dat weet ik niet. Maar Danny Broens nu aan de linkerkant. Gooit de bal naar Isaac Kikkert. En dan is Maud de Vries nu spelbepaalster. Geeft hem naar Kirsten Bruinsma. Dan weer Danique Broens probeert een aanval op te zetten. Komt een schot, maar dat heeft het totaal geen kracht, Maud de Vries. En dat is voor José Zuidema geen enkel punt. En dan komt er weer een counter. Alleen die bal is net iets te hard voor Margot Beer. Daar komt Kwik dan weer goed weg. Nog 3 minuten te spelen. 11-23 voor Aeolus.

0: Ja, dan draaien we ILO weg, want we gaan de laatste minuut in van de handbal. Rijn de Boer.
1: Ja, in de tweede helft heeft Kwiek het helemaal laten gaan. Een goede eerste helft met een ruststand van 7-7. En daarna liep Aiolus wel heel snel weg naar 10-21. Inmiddels is het 11-25, omdat de verdediging niet meer sluit bij Kwiek. De ene na de andere uitval wordt succesvol afgerond door Aiolus. Dat naar hartelust kan scoren en toch nog een ruime overwinning kan boeken. En die wordt toch ruimer, want het is Aiolus dat weer gaat scoren, omdat Lydia Brouwer helemaal vrijgelaten wordt. En ja, en die scoort prima, moet ik zeggen. En ook dat is beter bij Aiolus in de tweede helft. Gewoon het, ja, de koelbloedigheid om die kansen te benutten. En Kwiek probeert het wel, probeert wat schoten te lossen, maar die gaan of over of in de handen van José Zuidema. We hebben ook niet zoveel kracht meer. Maar het is vooral in de verdediging dat ze gaten laten vallen. En daar maakt Aiolus gewoon heel goed gebruik van. Hoe vaak ze niet via de counter gescoord hebben nu via een snelle tegenaanval. Omdat een aanval van Kwiek werd geblokkeerd. Komt nu wel een schot van Danny Broens. Maar daar heeft José Zuidema geen enkele moeite mee. En dan geeft ze hem aan haar zus, denk ik. Want die lijken heel erg op elkaar. En dan, oh, wat een kans voor open doel van Mees Bonthuis. En die gooit het al naar huis. En nog 8 seconden. En dan is deze wedstrijd ten einde. En gaat Kwiek een toch ruime nederlaag leiden van 11-26. En als je dan nagaat dat de ruststand 7-7 was, dan kun je wel nagaan wat het verval in de tweede helft is geweest bij Kwiek. Een goede eerste helft, daar kan de ploeg met trots op terugkijken. Maar de tweede helft niet. Toen ging werkelijk alles mis. En Aiolus, dat zette de sneltrein klaar. En ging van 10-13 naar 10-21. Ja, en dat is natuurlijk veel te groot, dat gat. En toen heeft Kwiek nog 1 keer kunnen scoren, moet je nagaan. Doelpuntenmakers, Britt Kolk 4 keer. Danique Broens 3 keer. Isa Kikkert 1 keer, Mouten Vries 2 keer en Jane Okken 1 keer. En bij Aiolus is Hedy Oosterbrink natuurlijk de spelbepaalster. En ook de topscorer met 6 treffers en Mees Bonthuis met 5 treffers. En dan staan beide ploegen weer en die nemen al afscheid van mij. Of zou dat niet alleen van mij zijn? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ze groeten mij nu in ieder geval hartelijk.
0: En misschien zijn ze wel aan je gewend?
1: Ja, en ik groet ze. Ja, dat zeker natuurlijk.
0: Ja, dat kan niet anders.
1: Kijk, nou word ik ook bedankt door de aanvoerster van Aiolus, Margot Beer. En nu word ik bedankt door de aanvoerster van Kwiek, en dat is Britt Kolk. Nou, ik heb het met liefde gedaan voor die dames. Maar ja, helaas geen resultaat. Een vrij forse 11-26 nederlaag. De derde nederlaag voor Kwiek, dat dus nog steeds op de eerste punten wacht. En Aiolus heeft al voor de derde keer gewonnen. Na een 7-7 ruststand. En nou willen ze ook nog met mij op de foto. Nou, dat gaan we niet doen, hoor.
0: Ja, kom op.
1: Nee, daar gaan we niet aan beginnen.
0: Wordt nageslacht.
1: Ja. Maar goed, de zaal is alweer leeg. De wedstrijd is gespeeld. En Kwiek verliest dus van Aiolus met 11-26.
0: 11-26. De wedstrijd duurde gewoon een helft te lang, zullen we maar zeggen.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen.

heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.